leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: verliefd. Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De stad Genk lanceert een jongerenbudget van 300.000 euro. Jongeren tussen 12 en 18 jaar krijgen daarmee de kans om zelf projecten voor een stad te bedenken, uit te werken en uit te voeren. Het budget is verdeeld over kleine projecten van 2.500 tot 15.000 euro en grotere initiatieven tot 50.000 euro. Alle Genkse jongeren kunnen stemmen op hun favoriete voorstellen. Volgens Schepen van Jeugd Alessandro Cucciara kiest Genk bewust voor een sterke investering in jongeren en hun ideeën. De campagne start in september volgend jaar onder de slogan Gedenkt, gekrijgt, gedoet. U hoort Schepen Cucciara.
4: Het burgerbudget gaan we inzetten om jongeren hun dromen waar te maken in Genk. Om hun eigen projecten die ze zelf bedenken ook te realiseren. En we gaan dat laten stemmen door alle jongeren in Genk tussen 12 en 18 jaar.
3: De derde editie van het Limburgs kampioenschap Biertonrollen in Bree was een groot succes. In totaal namen 22 teams deel, 5 meer dan vorig jaar. De wedstrijd wordt georganiseerd door de VZW Ze Zijn Zo, die activiteiten en uitstappen organiseert voor kinderen met een beperking of een levensbedreigende aandoening en hun gezinnen. Met het kampioenschap zamelt de vereniging extra middelen in voor die werking. De deelnemers moesten zo snel mogelijk een bierton over een uitdagend parcours rollen. Volgens de organisatoren draaide het niet alleen om de sportieve prestatie, maar vooral om sfeer en gezelligheid. Door succes komt er volgend jaar zeker een nieuwe editie. In de loop van de dag zullen er een aantal buien vallen. De kans op onweer is echter klein. Het wordt niet warmer dan een graad of 18 en tijdens de buien gaat daar nog een graad of 3 vanaf. De wind blijft matig uit het zuidwesten waaien. Ook vrijdag blijft het wisselvallig met een grote kans op één of meerdere buien.

0: Hi, Ripper.
1: Hey, dank jij al bij Bouts? De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maasijk, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
2: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
1: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But, you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth and you have to deal with different situations. We try to do our best.
0: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem wil de geestelijke gezondheidszorg dichter bij de mensen brengen. In het nieuwe strategische plan staan onder meer dagklinieken gepland in het Zol in Mazeik en het AZ Vesalius in Tongeren. Ook in Genk komt een gespecialiseerd aanbod voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Volgens directeur Johan Hellings wil OPZC zo vermijden dat mensen onnodig in een psychiatrisch ziekenhuis worden opgenomen. Tijdens de voorstelling kwam ook de mogelijke opname van Serie Mo naar Freddy Horion ter sprake. Daarover is nog geen beslissing genomen. Momenteel wordt onderzocht of aan alle veiligheidsvoorwaarden kan worden voldaan, waaronder elektronisch toezicht en extra beveiligingsmaatregelen. De werken in de Nederstraat in Halen zijn tijdelijk stilgelegd. Tijdens de aanleg van nieuwe betonverharding werd vastgesteld dat het gebruikte beton niet aan de kwaliteitsnormen voldeed. Medewerkers van de stad sloegen alarm, waarna de betonwerken onmiddellijk werden stopgezet. Het beton van slechte kwaliteit is intussen alweer opgebroken. De komende dagen wordt onderzocht wat er precies fout liep bij de samenstelling van het beton. Pas wanneer de oorzaak duidelijk is en de kwaliteit gegarandeerd kan worden, zullen de werkzaamheden worden hervat. In de loop van de dag zullen er een aantal buien vallen. De kans op onweer is echter klein. Het wordt niet warmer dan een graad of 18 en tijdens de buien gaat daar nog een graad of 3 van af. De wind blijft matig uit het zuidwesten waaien. Ook vrijdag blijft het wisselvallig met een grote kans op één of meerdere buien.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam in zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Co geweest zijn is er niet meer weg te houden, hè?
1: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
0: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
1: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: stem.
1: Ach, laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
2: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt de nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijlen.

0: En midden jaren 60 waren in Engeland voor de Beatles. Eind jaren 60 en begin jaren 70 waren voor Engelbert Humperdinck en deze Tom Jones. She's a Lady. Goedemorgen, welkom in Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En we gaan aan de koffie in vakantiemotors met veel muziek en weinig blabla. Muziek van Jim Reeves, van Perry Como, van Wind, van Sanne en van Frank Sinatra. MUZIEK

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt een nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

De Britse jazz- en popzangeres, maar ook actrice in der tijd, Helen Shapiro, die op 14-jarige leeftijd doorbrak met het liedje Don't Treat Me Like a Child. In datzelfde jaar had ze haar grootste hit met Walking Back to Happiness. En nog later volgde dit hier. Look who it is, Helen Shapiro, op haar 79ste nu. Goedemorgen, het is 9:06 op Radio Ludo. Dankjewel Ludo Wijnen. Morgen is hij hier opnieuw vanaf 9:00 met een nieuwe espresso. Laten we nu doorstappen naar 12:00 met een aperitiefje straks erbij tussen 11 en 12. En met heel veel weetjes en nieuwsjes en fijne muziek van Ludo. Van Sabine Tiel zonder meer met Het Dorp, een ode aan Wim Sonneveld is dat. Donnie Elbert, Where Did Our Love Go, komt eraan. En ook The Sweet straks met Blockbuster. En dit is Mar-

11 juni, vandaag wordt het belang van spelen voor kinderen en volwassenen gevierd op deze internationale dag van het spelen. Spelen stimuleert creativiteit, sociale vaardigheden en ontwikkeling. En de dag wordt erkend door de Verenigde Naties. Kinderen leren via spel belangrijke vaardigheden voor het leven. Ook volwassenen halen plezier en ontspanning uit spelen. De dag moedigt aan om tijd vrij te maken voor speelse activiteiten, want spel verbindt mensen ongeacht leeftijd of achtergrond en het draagt bij aan welzijn en mentale gezondheid. De internationale dag van het spelen, 11 juni.

Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn.

Je ziet die gitaren als het ware in galop gaan, hè? De Galloping Guitars met de Sputniks uit 1963. Een dikke anderhalve minuut fijne instrumentale muziek op Radio Luto. Straks herdenken wij Gerard de Vries uit Nederland, radio DJ vandaar, maar ook presentator en zelfs liedjesmaker. Denk maar aan het liedje Giddy Up Go. Op 45 toeren vinyl werd dat uitgebracht in der tijd. Maar dat is voor straks. Eerst Donnie Elbert nog.

0: stem die ons raakte? Een talent dat ons inspireerde? Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: Vandaag, 11 juni, herdenken wij de Nederlandse zanger, radio-dj en presentator Gerard de Vries, die in 2015 op deze dag op 81-jarige leeftijd overleed. Gerard de Vries werd in de jaren 60 bekend als zanger met populaire Nederlandstalige liedjes, bouwde daarnaast ook een carrière op als radiomaker. De Vries presenteerde diverse muziekprogramma's en was jarenlang actief in de Nederlandse amusementswereld. Hij had een vriendelijke uitstraling en een liefde voor muziek, daarmee wist hij een breed publiek aan zich te binden. Hoewel de Vries vooral in Nederland bekend was, leverde hij een gewaardeerde bijdrage aan de ontwikkeling van de populaire muziek en de radiocultuur. Gerard de Vries wordt herinnerd als een veelzijdige entertainer die zowel achter de microfoon als op het podium succesvol was.

De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: "Giddy up go, papa, giddy up go." Daarom gaf ik mijn truck die naam, Giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe Giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Een dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: Giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam Giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: Giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go!

Tears in the Morning, dat waren de Beach Boys die het origineeltje hadden in 1970 was dat. Later hebben de radio's dat in de 90's nog eens overgedaan. Fantastische plaat trouwens hier op Radio Luther. Goeie voormiddag, het is voorbij 10:30. Ben E. King, Stand By Me.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

Van die zomer 2026 is momenteel nog niet zoveel te merken. We hebben natuurlijk wel een voorzomer gehad in de maand april en mei, waar de temperaturen opliepen tot zelfs 35 graden. Maar toen, dat was een andere tijd. Dat waren een maand of twee terug. Love in Spoonful, Summer in the City, met ook het dorp van Wim Sonneveld, wat bezongen werd door Sabine Tiels daarvoor bij ons. Dit is Ricky Gordon op Radio Ludo.

Such a Night, dat was Ricky Gordon hier. Vanavond in het Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur Z33 in de Bonnefantenstraat in Hasselt. Om 7:00 is er een gesprek met Dirk de Wachter en Iris Paschalidis. Door de ogen van de volgende generatie. Dirk de Wachter reflecteert vanuit jarenlange klinische en academische ervaring over kwetsbaarheid, relaties en verbondenheid. Hij schreef onder andere Vertroostingen en Wachten, waarin hij onderzoekt hoe mensen omgaan met pijn en onzekerheid. Iris Paschalidis vertrekt vanuit haar Grieks-Belgische achtergrond en haar familiegeschiedenis rond de Armeense genocide. Haar werk toont hoe herinneringen en trauma's generaties lang blijven doorwerken. Het gesprek wordt in goede banen geleid door Nicky Aerts en afgesloten met vragen uit het publiek. Dirk de Wachter, Iris Paschalidis, vanavond samen in het Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur in Hasselt. Deelname €15.

Marcel Lamont in Bleu, Blanc, Blonde. Dat is een liedje uit 1959. Ook al dacht je dat het de jaren 60 waren, hè? Net niet dus. Maar van die 50's vliegen we nog eens terug naar de jaren 60 met Martha Reeves en de Vandellas. Hier is The Heatwave.

Ronnie in De Ronnie's in 1967 met allemaal beestjes. Hij wil het nu of niet, maar ik heb altijd dat gevoel dat er iets kriebelt op mijn rug als ik dit liedje gehoord heb. Misschien is dat bij jou ook wel zo. Hey, het is bijna 11 uur op Radio Ludo. Zo gaan we door met nog meer Lunchbox tot 12 uur deze donderdag voormiddag, de 11 juni. En nu richting 11 uur met dit hele swingende mooie plaatje van de Fight Fit, die in der tijd nog The Lion Sleeps Tonight opnamen. Wel, dit is iets anders, The Fantasy Island. We horen elkaar zo even na 11.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De stad Genk lanceert een jongerenbudget van 300.000 euro. Jongeren tussen 12 en 18 jaar krijgen daarmee de kans om zelf projecten voor een stad te bedenken, uit te werken en uit te voeren. Het budget is verdeeld over kleine projecten van 2.500 tot 15.000 euro en grotere initiatieven tot 50.000 euro. Alle Genkse jongeren kunnen stemmen op hun favoriete voorstellen. Volgens schepen van jeugd Alessandro Cucciara kiest Genk bewust voor een sterke investering in jongeren en hun ideeën. De campagne start in september volgend jaar onder de slogan Gedenkt, je krijgt, je doet. U hoort schepen Cucciara.
5: Het burgerbudget gaan we inzetten om jongeren hun dromen waar te maken in Genk, om hun eigen projecten die ze zelf bedenken ook te realiseren. En we gaan dat laten stemmen door alle jongeren in Genk tussen 12 en 18 jaar.
4: De derde editie van het Limburgs kampioenschap Biertonrollen in Bree was een groot succes. In totaal namen 22 teams deel, 5 meer dan vorig jaar. De wedstrijd wordt georganiseerd door de VZW Ze Zijn Zo, die activiteiten en uitstappen organiseert voor kinderen met een beperking of een levensbedreigende aandoening en hun gezinnen. Met het kampioenschap zamelt de vereniging extra middelen in voor die werking. De deelnemers moesten zo snel mogelijk een bierton over een uitdagend parcours rollen. Volgens de organisatoren draaide het niet alleen om de sportieve prestatie, maar vooral om sfeer en gezelligheid. Door het succes komt er volgend jaar zeker een nieuwe editie. In de loop van de dag zullen er een aantal buien vallen. De kans op onweer is echter klein. Het wordt niet warmer dan een graad of 18 en tijdens de buien gaat daar nog een graad of 3 vanaf. De wind blijft matig uit het zuidwesten waaien. Ook vrijdag blijft het wisselvallig met een grote kans op één of meerdere buien.
6: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

prachtig liedje, hè, van die Britse Rubits en The Little Darling. Een van de vele hits van de Rubits trouwens. 10:54 intussen, donderdag voormiddag 11 juni. Tot 12 uur zijn we samen met jouw leukste evergreens bij Radio Ludo. En tussenin heel wat weetjes, want dit is de lunchbox. Met alvast de weetjes, de nieuwsjes, de feitjes doorheen de tijd. In de weetjestrommel hebben we het over Prins Philip vandaag trouwens. Ga eens terug in de tijd naar 1963 met een nieuwsfeit. En straks in de krant een krantennieuwsje over de politie hier in België. Muziek van Beverly Craven uit de 90s, Charles Aznavour uit de jaren 70 en zo dadelijk ook Barry Manilow. En dit is Donald Pierce met Please Don't Go.

nieuwsje van bij ons. Hier in België probeerde een bestuurder aan de politie te ontsnappen door met liefst 250 km per uur weg te scheuren. De achtervolging duurde echter niet zo lang. De wagen viel plots stil door een lege brandstoftank. Agenten konden de man zonder verzet arresteren naast zijn stilgevallen bolide. Volgens de politie bracht hij met zijn snelheid talloze weggebruikers in gevaar. De man gaf toe dat hij in paniek was geraakt toen hij de politie zag. Op de sociale media wordt het incident druk besproken, vaak met veel sarcasme. Wat begon als een spectaculaire vlucht, eindigde zo op de meest knullige manier denkbaar. Een kerel die wegvluchtte van de politie aan 250 km per uur.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Nicky, Duitsstalig, Kuana, Waso, We Do. Ontzettend fijn, goeie voormiddag. Radio Ludo op 2 FM-frequenties, op DAB Plus voor de hele provincie. Krashelder, digitaal geluid. En er verder buiten via onze livestream op radioludo.be. Een terugblik naar 1963 met een nieuwsfeit, 11 juni 1963, zo dadelijk. Eerst nog eens Ellen Foley, die afgelopen week jarig was, With a Mother Baby.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Nieuwsfeit uit 11... Nieuwsfeit, 11 juni in de tijd. We keren terug naar 11 juni 1963. Op die dag hield president John F. Kennedy zijn historische televisietoespraak. Hij sprak zich uit voor gelijke burgerrechten voor alle Amerikanen. De toespraak volgde op spanningen rond rassenscheiding. Kennedy noemde burgerrechten een morele kwestie en zijn woorden maakten grote indruk in de Verenigde Staten. En die woorden vormden een belangrijke stap richting nieuwe wetgeving. De toespraak geldt als een keerpunt in de burgerrechtenbeweging. De toespraak van Kennedy over burgerrechten, 11 juni 1963.

Op 1 oktober 2018, dus nu bijna 8 jaar geleden, heeft Charles Aznavour ons verlaten. Hij was toen 94 jaar toen hij stierf. Aznavour met Que c'est triste Venise in The Kinks daarvoor dus. Dit is werk van Jean-François Michel.

Dit kwam uit het niets tevoorschijn in de hitparades in de zomer van 1990. Alsof de zomertijd bullets nodig had. En kijk, Beverly Craven die gaf de aanzetter toe. Nadien volgde heel wat zomerse bullets. Promise me, you wait for me. Dit is Ludo met Mr. Happiness, Johnny Maestro. Nog eens.

De muziek van de jaren 50 tot de jaren 90, daar focussen wij ons op bij Radio Ludo. Dit was een liedje uit 58, Johnny Maestro, Mr. Happiness, de muziek die je nergens nog terug hoort. Waren het niet buiten Radio Ludo gerekend uiteraard. De weetjes trommel straks met een weetje over Prins Philip toen hij nog prins was. En nu, Bobby Crew Generation, Music to Watch Girls By.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Zo af en toe vind je pijnlijke typfouten in de krant. Wat zorgt voor hilariteit in de media. En daar gaat de weetjestrommel vandaag over. Een beruchte typfout gebeurde in een Belgische krant, waar per ongeluk Prins Flop werd gedrukt in plaats van Prins Philip. Dit verspreidde zich snel en leidde tot heel wat grapjes in de media en op sociale netwerken. Destijds had Philip nog niet de populairste reputatie, dus de bijnaam werd door critici gretig opgepikt. Hoewel het een simpele typfout was, bleef de term lang hangen en werd het zelfs een soort running gag in België. Gelukkig heeft Philip later zijn imago als koning sterk verbeterd aan de zijde van de koningin Mathilde. Een simpele fout die lang bleef hangen. Prins Philip, Prins Flop.

Schön ist es auf der Welt zu sein, een van de sterkste liedjes van Roy Black in der tijd, hier in duet met Anita. Wondermooie plaat. En Edison Lighthouse in Love Grows, Where My Rosemary Goes, daarvoor nog eens. Wij zeggen nog geen goodbye, straks kom ik nog even bij jou terug. Maar hier, Mary Hopkin, die is ons al een beetje voor, hè.

is een hele mooie manier om je een goede dag te wensen. En vaarwel te wensen, of tot een volgende keer. Goodbye, Mary Hopkin, die in haar tijd ook met Knock Knock Who's There doorbrak. Het is bijna 12:00. Kijk, het is tijd om hier de boeken dicht te doen voor vandaag. Dat was Lunchbox op donderdag voormiddag. Op de middag toonaangevende retro hits tot 5:00. En dan is Koen Baks hier met Hallo Limburg uit en thuistips uit onze provincie. Melissa Manchester nog. Don't cry it loud. Nog een hele mooie donderdag samen.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De stad Bilzen-Hoesselt verzet zich tegen de tijdelijke vergunning die Vlaams minister Jo Broens heeft toegekend aan afvalverwerker Bionerga tot eind 2032. Volgens burgemeester Bruno Stegen blijft de geurhinder voor omwonenden onaanvaardbaar en past een bedrijf van die omvang niet langer op de huidige locatie. De stad onderzoekt daarom mogelijke juridische stappen. Vooraleer een beslissing wordt genomen, wordt advies gevraagd aan de Milieuraad, de Milieudienst en een juridisch expert. Daarna zal de gemeenteraad zich uitspreken over een eventueel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In Noord-Limburg gaat momenteel een valse e-mail rond die zogezegd afkomstig is van Bank Argenta. De politiezone Lommel kreeg de voorbije weken al een tiental meldingen binnen van ongeruste inwoners. In de phishingmail worden mensen gevraagd om op een link te klikken of persoonlijke gegevens te bevestigen. De politie en Argenta waarschuwen om daar nooit op in te gaan. Banken vragen nooit via e-mail om vertrouwelijke gegevens, codes of wachtwoorden door te geven. Wie een verdachte mail ontvangt, verwijdert die best meteen en meldt het bericht via Safe on Web of bij de bank. In de loop van de dag zullen er een aantal buien vallen. De kans op onweer is echter klein. Het wordt niet warmer dan een graad of 18 en tijdens de buien gaat daar nog een graad of 3 vanaf. De wind blijft matig uit het zuidwesten waaien. Ook vrijdag blijft het wisselvallig met een grote kans op één of meerdere buien.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Minister van Welzijn Gené wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.

0: al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Het openbaar psychiatrisch zorgcentrum Rekem wil de geestelijke gezondheidszorg dichter bij de mensen brengen. In het nieuwe strategische plan staan onder meer dagklinieken gepland in het Zol in Mazeik en het AZ Vesalius in Tongeren. Ook in Genk komt een gespecialiseerd aanbod voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Volgens directeur Johan Hellings wil OPZC zo vermijden dat mensen onnodig in een psychiatrisch ziekenhuis worden opgenomen. Tijdens de voorstelling kwam ook de mogelijke opname van seriemoordenaar Freddy Horion ter sprake. Daarover is nog geen beslissing genomen. Momenteel wordt onderzocht of aan alle veiligheidsvoorwaarden kan worden voldaan, waaronder elektronisch toezicht en extra beveiligingsmaatregelen. De werken in de Nederstraat in Halen zijn tijdelijk stilgelegd. Tijdens de aanleg van nieuwe betonverharding werd vastgesteld dat het gebruikte beton niet aan de kwaliteitsnormen voldeed. Medewerkers van de stad sloegen alarm, waarna de betonwerken onmiddellijk werden stopgezet. De beton van slechte kwaliteit is intussen alweer opgebroken. De komende dagen wordt onderzocht wat er precies fout liep bij de samenstelling van het beton. Pas wanneer de oorzaak duidelijk is en de kwaliteit gegarandeerd kan worden, zullen de werkzaamheden worden hervat. In de loop van de dag zullen er een aantal buien vallen. De kans op onweer is echter klein. Het wordt niet warmer dan een graad of 18 en tijdens de buien gaat daar nog een graad of 3 vanaf. De wind blijft matig uit het zuidwesten waaien. Ook vrijdag blijft het wisselvallig met een grote kans op één of meerdere buien.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleedtiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

wacht nog even. Iets moet mij van het hart. Wat ik wil zeggen klinkt misschien wat verward. Ik wil dat je weet.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cashgeld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nogthans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queens in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig, het wordt wel een graadje zachter.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart Kaai en Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De stad Bilzen-Hoesselt verzet zich tegen de tijdelijke vergunning die Vlaams minister Jo Broens heeft toegekend aan afvalverwerker Bionerga tot eind 2032. Volgens burgemeester Bruno Stegen blijft de geurhinder voor omwonenden onaanvaardbaar en past een bedrijf van die omvang niet langer op de huidige locatie. De stad onderzoekt daarom mogelijke juridische stappen. Vooraleer een beslissing wordt genomen, wordt advies gevraagd aan de Milieuraad, de Milieudienst en een juridisch expert. Daarna zal de gemeenteraad zich uitspreken over een eventueel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In Noord-Limburg gaat momenteel een valse e-mail rond die zogezegd afkomstig is van Bank Argenta. De politiezone Lommel kreeg de voorbije weken al een tiental meldingen binnen van ongeruste inwoners. In de phishingmail worden mensen gevraagd om op een link te klikken of persoonlijke gegevens te bevestigen. De politie en Argenta waarschuwen om daar nooit op in te gaan. Banken vragen nooit via e-mail om vertrouwelijke gegevens, codes of wachtwoorden door te geven. Wie een verdachte mail ontvangt, verwijdert die best meteen en meldt het bericht via Safe on Web of bij de bank. In de loop van de dag zullen er een aantal buien vallen. De kans op onweer is echter klein. Het wordt niet warmer dan een graad of 18 en tijdens de buien gaat daar nog een graad of 3 vanaf. De wind blijft matig uit het zuidwesten waaien. Ook vrijdag blijft het wisselvallig met een grote kans op één of meerdere buien.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin, heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cash geld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nochtans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queen's in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig, het wordt wel een graadje zachter.

Nou, de wereldhit van Jerry Lee Lewis en dat in deze A Whole Lot of Shaking Going On. Het zal wel zijn, de komende twee uur zelfs in deze Hallo Limburg voor deze donderdag. En welkom hier bij ons met zometeen de man die gisteren ook nog te zien was tijdens de rouwplechtigheid van Margriet Hermans. Bart Herman, hij komt eraan met Lieve Dromer.

inderdaad nog haar eigenste verzoek was dat van Margriet Hermans, dat die gisteren nog te zien was tijdens die rouwplechtigheid van Margriet Hermans. Je hoorde Bart Herman en Lieve Dromer.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

De herkenbare sound van deze Duane Eddy en dat in Rebel Rouser. Het was vandaag een belangrijke dag voor de stad Hasselt, want een nieuwe voetgangersbrug werd geïnstalleerd. Zometeen er meer over.

Peter Tosh en Mick Jagger van de Rolling Stones samen in deze Don't Look Back. Ja, vandaag was dus een belangrijke dag voor de stad Hasselt, want een nieuwe fiets- en wandelbrug werd daar geïnstalleerd. Iedereen kon het volgen vanop de kade, hoe dit toch wel precieze werk gedurende de hele dag volgde. De brug wordt nu een belangrijke schakel in de Blauwe Boulevard, want zij verbindt beide kades en zorgt straks voor een veilige, groene en aangename oversteek voor zowel voetgangers als fietsers. Trouwens, er is ook een naam die nog moet gekozen worden door de Hasselaren. En de brug zelf, die kan je vanaf het najaar zelf komen testen.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

je hoort het meteen zelf. Dit is inderdaad wat filmmuziek. Komt uit de film La Passion. Was van Chris Rea. En die had het over A Girl in a Sports Car. En nu naar de zomerse muziek van Toto Cutugno.

Ja, even alle zorgen aan de kant. Lekker genieten hier met Toto Cotugno bij Radio Ludo in Soli. Wil je je tuin beter aanpassen aan droogte, hevige regen en hitte? Wel, dat kan. Een klimaattuincoach die helpt je bij persoonlijk advies en helpt je meteen ook op weg. En dankzij tussenkomst van de stad Hasselt betaal je slechts €75 voor het hele adviespakket. Dat is een bezoek, een vlekkenplan van je tuin en schriftelijk advies. Wil je meer erover weten? Surf dan even naar de website hasselt.be.

Dat was zijn versie van de gekende Mijn Winterroosje van deze Bart KL. Zometeen weer tijd voor onze muzikaal feit op deze 11e juni, maar eerst nog deze van The Pearls.

Een eenmalig groot hit voor deze Pearls. And you came, you saw, you conquered. En dan naar 11 juni 1966, want op deze dag maakt het Britse muziekmagazine Melody Maker bekend dat Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker hun krachten gingen bundelen om de allereerste supergroep uit de rockgeschiedenis te vormen. En zo geschiedde. Cream, die hoor je nu.

Ja, misschien hebben ze het wel over mezelf, wie weet. De Chiffons zijn een classic in deze Sweet Talking Guy, die zometeen er weer is voor deel 2 hier van deze Hallo Limburg. We ronden even af met Belgisch Goud, want dit is Samantha. MUZIEK

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen, die sinds vorige maand aan de kant stonden, vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
1: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie, waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
0: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
2: Your attention, please.
3: Dit is Koen Bak.

0: Dat was die heel bekende Amerikaanse familiepopgroep, die Osmonds, die begin jaren 70 een absolute tienergekte teweegbracht. Ze bestond uit de broers Alan Wayne Merrill Jay en het absolute tieneridool Donny Osmond. En later boekte ook een zusje Mary en jongste broer Jimmy grote successen. En dit waren Donny en Mary met I'm Leaving It All Up To You. En daar staan we weer voor deel 2 hier van Hallo Limburg op deze donderdagavond met nu The Rhythm of the Rain. Iets dat we vaak horen hier in Limburg, maar nu doen we dat muzikaal met The Cascades.
1: Hallo Limburg,

Latina plaat die hier bij ons vooral bekend geworden is dankzij de versie van Rob de Nijs met het ritme van de regen. Dat waren de Cascades in Rhythm of the Rain. En nu naar John Terra.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Dat was Umberto Tozzi en dat in deze Ti Amo. En zometeen nieuws over de Hogeschool PXL, want zij gaan een online platform ontwikkelen waardoor vrijwilligers slimmer ingezet kunnen worden tijdens rampen. Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily.

dit waren we nog niet gewend van Alice Cooper, maar die scoorde wel deze megahit. Dat was How You Gonna See Me Now. En dan naar de Hogeschool PXL in Hasselt, want zij gaan dus een online platform ontwikkelen waardoor vrijwilligers slimmer kunnen ingezet worden tijdens rampen. Ja, bij rampen zoals overstromingen, bosbranden of stroompannen zijn er heel wat mensen die spontaan willen helpen. En met het platform wil de PXL die mensen in de toekomst vlotter met de professionele hulpdiensten laten samenwerken, want momenteel verloopt dat vaak nogal chaotisch. De nieuwe tool moet dat probleem oplossen. Het is een samenwerking met onze buurlanden Nederland en Duitsland. De bedoeling is dat de tool in 2029 operationeel is.

Metzang van Danny Klein was dat, Vaya con Dios and Just a Friend of Mine. In 2025 zijn in België 108.033 baby's geboren. Dat is het laagste aantal sinds 1942. En dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Ten opzichte van het gemiddelde van 2021 tot 2024 gaat het om 4.431 geboorten minder. De daling is het sterkst in Wallonië, daarna volgt Brussel en daarna volgt Vlaanderen. Voor het vierde jaar op rij stierven er meer mensen dan er geboren werden, maar het verschil bedroeg bijna 5.000. De totale bevolking groeide in 2025 toch nog licht aan, dankzij de internationale migratie. Op 1 januari van dit jaar telde België 11.867.634 inwoners.

Ja, het welbekende Love is Blue. Dit keer de instrumentale versie door deze Paul Moria. Zometeen nog wat nieuws uit de regio na deze van Dalida. MUZIEK

de grote namen uit de muziekwereld. Dat was Dalida en J'attendrai. De federale overheidsdienst Financiën voert nu zaterdag 13 juni een IT-onderhoud uit. Toepassingen van de FOD zullen dan tussen 7 en 12 uur niet beschikbaar zijn. Ook later zaterdag kunnen nog korte storingen optreden. Ook Text on Web zal dan moeilijk of niet bereikbaar zijn. Trouwens, het aangiftedatum online is 15 juli. Tot dan heb je dus de tijd om je aangifte in te dienen via Text on Web. Het geldt ook voor het digitaal wijzigen van een vereenvoudigde aangifte.

0: the difference is you.
1: Ja, de muziek waar je een beetje stil bij wordt. Prachtig mooi. Dana Washington en What a Difference a Day Makes. Het is vandaag ook alweer 2 jaar geleden dat het Franse chanson-icoon overleed. Françoise Hardy op 80-jarige leeftijd. Zij was in de jaren 60 zo'n beetje het boegbeeld van de jij-jij-muziek. En een wereldwijd pop- en stijl-icoon. Die draaien we zo meteen. Want op deze dag in 1958 werd dit leuke plaatje uitgebracht. De Summertime Blues namelijk van Eddie Cochran.

Dat waren de Fania All Stars aan het einde van deze Hallo Limburg die we afronden. Zoals beloofd met de dame die 2 jaar geleden overleed op 80-jarige leeftijd. Françoise Hardy en haar meesterwerk Tous les garçons et les filles. Heel graag tot morgen hier om 5:00.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: I love you. How many different ways are there to say I love you? Ti voglio bene, te quiero, ich liebe dich, je t'adore.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen, die sinds vorige maand aan de kant stonden, vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
1: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie, waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
0: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

samen. Ah, halleluja, ze is samen. Loof de Heer, ze is samen. Halleluja, dat mogske is samen.

0: Limburg's leukste evergreens. Je hoort ze hier bij Ludo.
1: Juanita came to me last night.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Er is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daarin op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
1: Ik encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
0: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er ook protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij.
2: Uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
0: Het WK voetballen is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens. Leukste evergreens.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.